pardon. Als ik jullie een quiz wil leggen, behalve ik met de muziek als na. Boos en de elfde leven, alleen maar internationaal is kunnen, oder een euro is moeilijk. Huist, granny, wat is in een groep wat ze boller man, huist kleine, is een wat is moeilijk euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik denk is alleen een handels kleine, of die of doen in die zin, wat die niet duist, maar is, wat zijn? Jo, hij gaat vluchtgemelijke, op een haarlistenluf, en ik huis met een bollerman internationale wisseling, als Engels was hem een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparatschik, en Lüsenborn, Alemannia, en haarlijk nummer, der kleine Pudel Nestag. Wist je niet? Allet, ot, bollerman, ex-kurin. Ciao.